0: Muchísimas gracias.
1: Vera Dixon en la voz.
0: Y Ángel Secheras en la voz y en el piano, y etcétera.
2: Radio Mattwist, ვისაც ხარ ის ხიანი მუსიკალ.